had toch al iemand misgehoord. My baby Yolanda op jou. Man leo la bugge bom leige laat jou. Voor nek on poog, laat koud ik voor nek, voor jou, voor nog een dag. Oh.